0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede nacht.
2: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.
3: Samba, Dejanero.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Venlo Vintage. Omdat we geloven dat oldies niet zomaar oud zijn, maar gewoon klassiekers met stijl.
1: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Start je dag met een glimlach. Word wakker met Venlo Vintage.
4: Goedemorgen.
5: Een heel prettig weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

kwijt. Frank Boeien uit Nijmegen, Nijmegen. Ja. En de wereld. Zoals je dat in 2010 live deed, volgens mij was dat een opname van Pinkpop, hè? Ja, ik weet het niet meer exact, maar het was wel een mooie opname in elk geval, hè? Goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn 8 augustus. Frank Boeien en de wereld. En daarvoor nog eventjes Tony Scott, hè? That's How I'm Living. Uit 1989, vorige week overleden. En ja, het is nogal veel rook, hè? Bij de regio Rotterdam-Zuid. Afgelopen zaterdag, het is nog steeds niet geblust. Vanmorgen, de Maastunnel werd ook vanwege de rook eventjes afgesloten. Ja, kon al wel weer open, dat weer wel. Maar toch, er was veel rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio halen graafmachines nu puin uit elkaar. En die hoopjes, die kan de brandweer vervolgens weer gaan blussen. En er komt veel rook en stank vrij, wat weer kan leiden tot overlast in de wijk Oud-Charlois en in het zuiden van Rotterdam. Ja, de rook van de brand die afgelopen vrijdag uitbrak is nog ver te zien. Bewoners in de omgeving die hebben ook een NL-alert gekregen. 50 tot 100 ton afval zou vlam hebben gevat. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel kijkers. Een woordvoerder van de veiligheidsregio die riep ook iedereen op om naar binnen te gaan en niet buiten naar de brand te gaan kijken. Maar ja, dat doen mensen automatisch. Als er wat te beleven is, bam, dan staan ze er. Dus niet alleen bij brandjes, maar ook bij ambulances en bij de politie en zo. Iedereen gaat kijken. Het gebeurt altijd. Doe je niks aan. Maar ja, de politie en de brandweer die vroegen in elk geval Rotterdam niet te gaan kijken. Want ja, dat belemmert weer het werk van de hulpverleners, hè. Ja. Goed, nou, het is nog niet uit. Er wordt nog geblust. Dus de grote vraag is, zal het nog uitgaan vandaag? Want ja, puin en afval, hè, een afvalberg. We hebben het niet over een kilootje, nee, 100 ton afval. Dat heeft vlam gevat, dus ja, dat is aardig aan het doorbranden, denk ik. Ja, er zijn heel wat mensen overleden. Nou ja, we hebben het natuurlijk allemaal gehoord, hè. Peter Faber is dood. Tony Scott natuurlijk, hè, vorige week plotseling overleden, ook weg. Maar er is nog een man overleden, William Orbit. Hij is 69 jaar geworden. Hij werkte tijdens zijn carrière samen met heel veel artiesten. Onder andere U2, All Saints, Blur en ook Madonna. Want dan maakte hij het album Way of Light, oftewel War of Light voor Intimie mee. Ja, op Instagram staat al te lezen met diepe droefheid. Ja, delen we mede dat op 23 juli 2026 thuis is overleden. William Orbit, ja, hij zal enorm gemist worden door ons en door zoveel mensen wie leven hij heeft geraakt met zijn muziek. Nou ja, William Orbit was het gestoorde genie van Madonna. Staat bekend om zijn werk als producer. En ja, hij had een unieke sound en dat gaf hij ook aan Madonna. En daardoor scoorde Madonna dus met onder andere Way of Light erg hoog in de hitparades, hè? Ja. En dat was dit liedje onder andere, hè? Rest in peace dus, William Orbit.

Het wonder van de liefde, oftewel de Miracle of Love van de You Whip Mix in de 80s remix als tweede liedje wat je voorbij hoorde komen. Hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is natuurlijk zaterdagmorgen, 8 augustus. Ja, het is vandaag een speciale dag. Het is de internationale kattendag, de World Cat Day. Ja, deze dag is een soort dierendag, maar dan alleen voor katten, waarop ze extra verwend worden. Ja, in 2002 is het opgericht door middel van een internationaal fonds voor dierenwelzijn en verschillende dierenrechtenorganisaties. Ja, is leuk. Hier in het Van Vliethuis hadden we 3 katten. We zien er nu maar 2 voorbij komen. Ja, al 1 kat is spoorloos verdwenen. Dat heet Spotje. Spotje is weg. Ja, Spotje is weg. Waar zou die zijn? Misschien wel een ander baasje. Dat kan natuurlijk. Er is trouwens wel een andere kat bijgekomen, want die komt ook regelmatig hier in het Huizen van Vlietius een brokje halen of een hapje en een snapje. Dat is Chico. Ja, dus vandaag extra aandacht voor katten. Hè? Dus mocht je een kat thuis hebben, dan mag je hem vandaag eens extra gaan verwennen. Hè? De Werelddag voor de Katten. Hier is Roger Whittaker uit de musical Cat.

Mooi gedaan, deze dag toch. Sound of Silence, Big Breath. Moet hier bij. Voor de wekker wakker. De zaterdag editie. Het is maar dat je het weet en niet vergeet. Ja, we kijken even naar het nieuws. Ja, even de handen buiten het bootje. Had ernstige gevolgen voor een bezoeker van Walibi Holland in Biddinghuizen. Een jongeman uit Duitsland die is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte afgelopen woensdag bekneld tussen de boot en de vaargul, zo meldt Omroep Flevoland. Hij schreeuwde het uit. Het slachtoffer zou wel de rit hebben afgemaakt. Het personeel merkte bij terugkomst van de jongeman wat er gebeurd was en heeft de attractie ook onmiddellijk gesloten. Ja, een ambulance kwam met spoed naar het attractiepark om het slachtoffer te behandelen. De vinger was tot aan het bot verdwenen. Ja, de attractie was technisch in orde en ging natuurlijk weer open. Gisterochtend gebeurde dat. Walibi die zegt dat bezoekers volgens de veiligheidsvoorschriften hun handen binnen het bootje moeten houden. Ja, het attractiepark onderzoekt desondanks of er voldoende is gedaan om bezoekers op de regels te wijzen en of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Ja, dat zie je ook wel vaak, hè, bij achtbanen of bij loopings of weet ik veel wat, dat mensen de handen altijd helemaal omhoog doen. Ja, waarschijnlijk is dat wel veilig, maar ja, ik vind dat toch niks hoor. Ik heb zoiets van, als je bijvoorbeeld in zo'n ding zit, hou je handen binnenboord. Want je weet natuurlijk nooit wat je tegenkomt, hè. Ja, vooral doen ze allemaal je handen omhoog. Vooral als ze naar beneden gaan. Er zal maar iets zijn, een obstakel waar je met je hand tegenaan komt. Nou, dat is niet mis. Nee. Ja, het is trouwens bij Cambuur, een van de ploegen waar ik toch wel een warm hart voor heb, is een grote teleurstelling. Ze hadden een kansloze nederlaag tegen Excelsior. Ze hebben 0-4 verloren. Ja, de Vriezen hadden zich meer voorgesteld van hun rentree in de Eredivisie. Want ze mogen dus nu ook weer in de Eredivisie gaan voetballen. Ja, Cambuur speelde vrijdag zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie in 3 jaar. Ook was het de eerste Eredivisiewedstrijd van Cambuur ooit in het Kooistadion, dat in 2025 werd geopend. Zo was er voor de Friese stiefkoppen volledige reden om uit te kijken naar het duel met Excelsior. Maar ze hebben het dus verloren. Ja, met 4-0. Helaas. Het is jammer, maar helaas. Maar ja, goed, het is maar de eerste wedstrijd, hè. Dus kan natuurlijk nog van alles gebeuren, hè. Goed, even kijken naar het weerbericht. Het begint vandaag met zon. Er is ook nog hier her en der, vooral in het noorden, nog een mist.

rustbankje. De zon schijnt vandaag uitbundig. De temperatuur aan de kust is rond de 24 graden. In het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Duitsland, is het 28 graden. De komende nacht, richting zondag, is er wat sluierbewolking. Dan wordt het 32 graden. Dus morgen wordt het net even iets warmer. Hè? Ja, dus vandaag kunnen we alvast een klein beetje gaan wennen. Hè? Voor de wekker wakker, het is zaterdag. De zaterdag editie van dit ochtendradio Vuitton. En we zijn er elke dag.

Rotterdam met het Onze veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.

0: Vintage. Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede morgen.
2: Zonneschijn, lach en gezellige momenten.
3: Dit is Venlo Vintage.
4: Voor de wekker wakker.
5: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost.

0: Kijk, wacht even, man. Ik hoor je niet zo goed, man.
1: Zaterdagmorgen, goedemorgen. Het is 8 augustus, de tweede uur voor de wekkerwakker. Ja, het is druk op de weg. Het is onder andere druk op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij het knooppunt Muiderberg. Daar zijn werkzaamheden. Dus mocht je daarheen gaan, dan is het even druk. Breda richting Rotterdam. Druk op de weg. Aansluiten richting Gorinchem bij Geertruidenberg en Hoijpolder. Ook bij de brug bij Gorinchem is de boel dicht voor zware vrachtauto's. En dat zorgt nogal voor vertraging. Ook bij de brug bij Gorinchem wordt toch redelijk aan de weg gewerkt ook. Hè? Dus pas op. Amersfoort richting Zwolle bij Weesp is een ongeluk gebeurd. Er zijn bij Hoenderloo wegwerkzaamheden. En Zonzeel, Zethoogenbosch bij Waalwijk. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De oprit is dicht op de A59. Dordrecht, Papendrecht. Daar is het ook druk. Verwachte eindtijd 21 april volgend jaar. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus dat duurt nog een tijdje. En tot besluit de N48 Ommen richting Hogeveen. Tussen Dedemswaard en Hoogpunt Hogeveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is 29 augustus. Ook voor, ja, dat duurt nog eventjes. Dan zijn de wegwerkzaamheden afgerond. Goed, voor de wekkerwakker, de zaterdageditie. Op deze dag in 1992 staat er de tandarts Dr. Alban in de top 40. Hoog in de regionen in Europa. 7 weken lang met dit liedje. It's My Life.

0: Ah, vroeger zeiden ze nog wel eens, hè. Zonder boeren, geen eten. Want ja, daar komt het toch allemaal vandaan, hè. Goed, de boerenschroef van de maal bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 8 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, waterschappen in het westen van het Lage Land zien een toenemend aantal scheuren in dijken. In Zuid-Holland bijvoorbeeld moeten twee waterkeringen worden versterkt. Omdat die door de droogte zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Douche bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Douche zal over een paar jaar worden aangepakt. Maar het herstel is nu naar voren gehaald. Dat is nodig. Ja, volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in het Lage Land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het gaat met name om veendijken die extra gevoelig zijn voor de droogte. Ja, er is nog steeds een brand bezig bij het recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid. Die is nu onder controle. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel bekijks. Naast het bedrijf waar de brand woedde ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Ondernemer Wim Belen die kocht het park toen nog Rivoli Rotterdam heette. Ja, in april op een online veiling. En daardoor werkte de ondernemer Henny van der Most meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling van Rivoli. Ja, in mei werd het bedrijf achter Rivoli failliet verklaard. Dus dat zit er dus naast. Ja, de rook die is nog wel te zien. En die is ook nog te ruiken. Maar tot zover men kan zien is het nog onder controle. Dus dat is wel een goede zaak. Hè? Ja, en Nederlandse huishoudens tot besluit die geven tijdens de extreme hitte minder geld uit. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit. En ABN AMRO die merkte dat er minder werd uitgegeven. Ja, tijdens de warme zomerdagen voor code rood werd nog volop genoten op terrassen. Maar ja, toen het zo warm werd, toen gingen mensen zelfs de terrasjes weren. Ja, mensen in het Lage Land trekken er graag op uit met lekker weer, dat zegt de onderzoeker. Maar als de extreme temperaturen komen, dan zie je dat mensen dat laten. Ja, in het rapport is duidelijk te zien dat tijdens code rood de uitgaven afnemen. Dus nou ja, het wordt dit weekend ook weer warm. Geen code rood, maar wel 32 graden. Dus er wordt wat minder uitgegeven bij de ondernemers. Vooral zondag, want dan wordt het 32 graden. Vandaag valt het nog mee. Nou ja, valt het mee. Rond de 30. Ja, dus het is warm zat.
1: Dit is de dagtopper.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the vision softly creeping

of silence.

0: think of me.
1: Ah, it's a memo. Je hoorde Dasha voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag Vaderdag in Taiwan. Ja, daar viert men vandaag Vaderdag. Het Berliner Bierfestival. Dat is nog dit hele weekend. In elk geval in Duitsland. In Berlijn uiteraard. Daar zijn allemaal steentjes. En allemaal bierbrouwers die daar hun bier presenteren. Het is de dag van de boeren in Tanzania. En het is vandaag het Angstburger Hooi. Friedensfest in Duitsland. Ja, het verlies wordt vandaag herdacht van de godsdienstvrijheid voor protestanten in Augsburg in 1629. En ik zei het eerste uur ook al, hè? Het is vandaag de dag van de katten. Ja, het is een soort dierendag, alleen voor katten. Dus u moet vandaag extra lief zijn voor katjes. Hè? Hier is een oudje van Al Stewart. Year of the Cat.

van Elf Stuarten. Hebben ook nog een keertje het jaar van de kat. In China zijn dan elk jaar weer bepaalde jaren. Hè? Jaar van de geit, jaar van de koe. Nou ja, jaar van de kat hebben we natuurlijk ook een keertje. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Het is vandaag natuurlijk zaterdag. Het is weekend. Het wordt vandaag warm, hè? Rond de 30 graden. Ja, gistermiddag was ik bij een iets minder leuk iets. Een uitvaart. Ja, afscheid nemen van iemand in je omgeving. En ik ben dan altijd benieuwd naar de playlist. Van welk liedje komt daar dan in voor? Hè? Nou, ik heb verschillende liedjes gehoord, onder andere. Ik werd net even getipt via WhatsApp. Een bepaald liedje wat daar meedraaide. En heb je toch de drang om sommige liedjes te draaien. Nou, deze wil ik je zeker niet onthouden. Die was gistermiddag ook op deze uitvaart te horen. En dit was wel een emotioneel liedje, vond ik.

Danny Vera, omdat mijn moeder overleed in 2001. En net voordat zij overleed, zei ik tegen mijn moeder... Mam,

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Rom van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open en daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Een hele goede morgen.
3: De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, we zijn weer present voor een uurtje De Muziekfabriek. Laat je maar weer eens verrassen, want de muziek is zo gevarieerd dat er zeker iets voor je bij zit.
2: Ron van de Steen.
4: Daarom snel van start met de eerste drie. En de eerste, dat is een heerlijk dansnummer. Voetjes van de vloer met Elena George. Luister naar Your Captain Tonight.
3: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: Als je dit hoort, dan is de conclusie al heel snel getrokken. Puur genieten met Herman van Veen en Anne. In het midden hadden we Rick James, een liedje uit de jaren 80 met Glow, echt een disco-klassieker. En we begonnen met Elena Georgen met Your Captain Tonight. Nou, de vaste ingrediënten die zijn in deze aflevering van de Muziekfabriek weer aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan terug naar 1994.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Mariah Carey met Without You. Ze werd in New York geboren op 27 maart 1970. Ze debuteerde in 1990 en zag haar eerste 5 singles naar nummer 1 in de Amerikaanse top 100 gaan. Na een korte periode van succes daalde haar populariteit tot ongekende diepte in 2001. In 2002 sloot Carey een deal met een nieuw platenlabel en keerde terug naar de top van de muziekwereld. Dat deed ze met het album Emancipation of Mimi in 2005. Mariah Carey heeft wereldwijd zo'n 200 miljoen platen, singles en video's verkocht. Daarmee ze behoort tot één van de best verkopende artiesten aller tijden. Buiten haar commerciële succes is Carey de winnares van 5 Grammy Awards en staat ze bekend om haar vocalspan van 5 octaven. Het nummer Without You stond toen net als een week eerder op nummer 1 en dat voor 5 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van K7 met Come Baby Come. Voor zover iets bekend is over K7 heb ik daar weinig over te melden. Behalve dan dat het nummer Come Baby Come 3 weken in de hitlijst stond. Ze kwamen van nummertje 20 en stegen die week naar een 16e plaats. We gaan terug, vrienden en vriendinnen, naar 2 april, oftewel week 14 van het jaar 1994.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. No.

0: de muziekfabriek.
1: De kleine hit van K7 en Come Baby Come.
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
1: En die grote hit, die was van Mariah Carey en Without You. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek. Neem een kop koffie of een kopje thee. En geniet van de volgende drie liedjes. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. En wederom Nederlandstalig van Nick en Simon. Luister naar Vrij.

0: Ik ga straks dit rijtje van drie voor je afmaken. Ik heb zojuist de stekker in de stopcontact gestoken. Dus even zien. Ja, oh, wat mooi. Alle lampjes branden. Even kijken, doe alle knoppen het. Ja. Goed, we gaan eens kijken wat ik uit onze jukebox kan halen.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: De volgende groep waren fictieve tienerkarakters uit het Archie-universum. In de context van de tekenfilmreeks The Archie Show uit eind jaren 60, begin jaren 70.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: De meeste mannelijke stemmen werden vertolkt door Ron Dante en de vrouwelijke door Tony Wine. Wine werd in 1970 opgevolgd door Donna Mary, die aan het einde van haar beurt vervangen werd door Merle Miller. Het enige nummer waarin Ron Dante niet zingt is Love is Living in You uit 1971. Volgens bepaalde bronnen werd dat nummer gedaan door Phil Cody. De meeste nummers van de Archies werden geproduceerd en geschreven door Jeff Barry. In België en Nederland scoorden ze in 1969 een grote hit met het nummer Sugar Sugar. Ze namen heel wat songs op waarvan Sugar Sugar toch wel de bekendste is. Het werd een wereldhit en stond wekenlang nummer 1 in de Amerikaanse Hot 100. Waarvoor ze ook een gouden plaat ontvingen. Andere hits van de Archies zijn Who's Your Baby, Bang Shang-a-Lang en Jingle Jangle. Wij draaien uit onze jukebox, zoals gezegd, de wereldhit Sugar Sugar. Hier zijn ze, de Archies.
1: Jukebox Classic.

We lieten wederom de jukebox voor je draaien, eigenlijk voor Bye van Maaien. Dit oude singeltje van The Archies en Sugar Sugar. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Klaar.

Is toch mooi, hè, als je liefde dat tegen je zegt. Every day I love you more and more. Raccoon was dat, daarvoor zat Furkel Sharky uit de jaren 80 met A Good Heart. En we begonnen met Nick en Simon en dat heette Vrij.

0: Zoals beloofd, je hebt het nog van me te goed. Ik heb het over de oude lullenplaat. Dit keer een Amerikaanse zangeres die op 3 juli 1957 werd geboren.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is bekend van haar hit Gloria uit 1982, waarvoor ze overigens een Grammy Award nominatie kreeg.
1: Oude lullenplaat.
0: Andere hits van haar zijn Self Control en de Jennifer Rush cover The Power of Love. Brannigan is van Italiaanse Ierse afkomst en studeerde in New York en werkte als serveerster tijdens haar studie. Later werd ze achtergrondzangeres bij Leonard Cohen. Laura Brannigan verliet echt in 1994 de muziekindustrie, toen bij haar echtgenoot darmkanker werd vastgesteld. Hij overleed 2 jaar later. In 2001 brak Laura Brannigan haar beide benen, toen ze van een ladder viel bij haar huis in Westchester County. Ook deed ze aan musical, zo speelde ze voor 1 jaar in de musical Love Janice. Laura Brannigan overleed in New York op 26 augustus 2004 thuis in haar slaap, aan de gevolgen van hersenbloeding. Na dit dramatische verhaal keren we terug naar haar muziek. Luister naar de oude hit uit 1994.

0: Zo zie je maar weer. Je hebt niet altijd de regie zelf in handen. Ook een beetje dubieuze titel als je het maar vraagt. Self-control. Ja, het gaat niet altijd even op in de praktijk. Maar goed, dat even terzijde. Dat was ze, de Amerikaanse zangeres Laura Branigan.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, dit uurtje de muziekfabriek zit er zo goed als op. Maar we hebben nog veel meer andere leuke radioprogramma's voor je in petto op dit radiostation. Dus laat hem lekker aanstaan. Verder hadden we nog Boskerks met Lowdown. Gevolgd door onze eigen Ilse de Langer met Next to You. Wij gaan hier de boel een beetje opruimen. Ik heb nog een lekker schuifelliedje voor je klaarstaan. Onder die van Spandau Ballet en True. Ik zeg maar weer vrienden en vriendinnen, groet en adios.
2: De muziekfabriek.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Morgenochtend om 9 uur is Rommer weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede morgen.
2: Het komende uur ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Hitzoeker. Met Ron Witkamp.
1: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
3: En luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En met enige trots kan ik meedelen dat de hitzoekerwebsite afgelopen week het totaal aantal van 1 miljoen opvragingen is gepasseerd. En daar ben ik trots op. En dat was voor mij reden om voor dit uur hitzoeker te gaan kijken naar titels waarin het gaat over een miljoen. Of nummers, of getallen, whatever. En als je het over een miljoen hebt, dan gaan we natuurlijk naar Fluitsma en Fontijn. Met 15 miljoen mensen. En tegen het eind van het programma draai ik hier nog een hele mooie variatie op van Davina Michel en Snelle. Maar eerst het origineel.

15 miljoen mensen. Werd gezongen door Fluitsma en Van Tijn. Ik ga naar Adele, die heeft het over een million years ago. Het was een hit die nooit in de top 40 heeft gestaan. I

Ongelooflijk dat dit geen top 40 hit is geweest. Wat een mooie plaat van Adele, Million Years Ago. Het stond gelukkig wel vanaf 2016 in de top 2000.

One van Dean Martin. En daar waren we aanbeland in het jaar 1966. Blijf steken. De tipparade 1977 op een achtste plaats. Dream Express.

0: en 1-2-3 een beetje knullig aangekondigd. Maar ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat het hier in de studio ongeveer de menselijke lichaamstemperatuur is. Dus ik ga af en toe de fout in, nu weer, met excuses aan de programmaleiding.
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

Nou, ik hield wel van die excentrieke types zoals Lynn Lovitch, die in 1979 een hit scoorde met dit Lucky Number. Hannah Berry Gibb. We gaan weer de fout in, jongens. Het gaat niet goed. Veel te warm. Dit is Robin.

0: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: En op dit moment 37,5 graad in de studio. Dus vandaar dat ik af en toe de fout aan ga. En het is eigenlijk geen doen. Maar ja, wie werken wil, moet lijden.

artiest Phil Collins uit 1985 met Don't Lose My Number. En ik zat een hele mooie documentaire te kijken over 40 jaar na Live Aid. En ik heb me nooit gerealiseerd dat Phil Collins destijds tijdens Live Aid in het Wembley Stadion naar Londen vlak na zijn optreden in de Concorde is gestapt om te gaan optreden in het JFK Stadion in Philadelphia. Eigenlijk dezelfde dag. Prestatie hoor. We gaan naar Linda Scott. Nooit in de top 40 gestaan, maar wel 11 keer in de Billboard Hot 100. Onder andere met het Never in a Million Years. Never.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
3: Tot 11 uur luister je naar Hitzoeker met Ron Witkamp.

natuurlijk niet ontbreken in een uur hitzoeker waarin het gaat over die miljoen. Want dan luister je naar een miljoen opgevraagde lijsten in hitzoeker.nl. En daar ben ik trots op.

0: Chris Stapleton, singer-songwriter uit Amerika. Je vindt hem in de hitlijst aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Met een wat grotere regelmaat dan in Nederland. Al staat hij trouwens 4 keer in de NPO Radio 2 Top 2000. Onder andere met een mooi duet met Dua Lipa.
1: Zoeken in Nederlandse en Amerikaanse hitlijsten? Waarom moeilijk doen als het met de hitzoeker kan? Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.

Clouseau hoorde je natuurlijk. 1 miljoen vlinders, een hit die is blijven steken op nummer 9 in de tipparade. Nooit daaruit gekomen is in een hogere hitlijst. En dat is het leuke van dit uur hitzoeker. Al die vergeten hits uit die net niet toplijsten komen hier ook aan bod. Onder andere deze van Take That, A Million Love Songs uit 1993.

0: lekkere emotionele ballad van de jongens van Take That uit de tipperaden van 1993.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
0: En een grotere hit werd natuurlijk deze, je herkent hem waarschijnlijk al. Steely Dan, Ricky, Don't Lose That Number. Kwam ergens halverwege de top 40 en in de top 5 van de Billboard Hot 100. Ricky, Don't Lose That Number.

0: King. 2 jaar later zou hij heel hoog gaan scoren met Hooked on a Feeling. Maar deze Million Dollar Bash haalde het niet hoger dan de tipparade.
1: Zoek je een hit? Zoek dan niet verder. Ga gewoon naar hitzoeker.nl.
0: Ik beloofde eerder dit uur nog even terug te komen op een uitvoering van 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn. Maar dit keer uitgevoerd door Davina Michel en Snelle. We gaan naar Ahoy Rotterdam live in 2020.
2: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.

Ja, misschien wel de beste zangeres die Nederland op dit moment heeft. Davina Michel. We gaan even naar de discotijd. 1976. Gaat ook over numbers. 002345709 om precies te zijn.

0: langzaam. Dan gaan we naar het eind van dit uur Hitzoeker op jouw favoriete radiostation. Ik ben de volgende week weer, dezelfde tijd. En ik doe nog één jingle en één plaat die te mooi is om erheen te praten. Ik zeg tot volgende week. Bye.
1: Zoeken in meer dan 1 miljoen hitnoteringen. Dat doe je op hitzoeker.nl.

Dit was Hitzoeker met Ron Witkamp. Volgende week zaterdag om 10 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

0: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede morgen. Een heel prettig weekend.

0: Ik ga naar een vakantiehuisje en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage. Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer, het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De allermooiste klassiekers. Het hele weekend lang. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Breeze and cold in ancient Hughes.
3: Hier de

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldde op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

0: vinden.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Goedemiddag!

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïne's diepe aanvallen op Russisch grondgebied. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: chanson voelen.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

0: je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedemiddag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur en zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna 1 uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

De middag is een perfect moment om jezelf even op te laden. Dat doe je met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files, maar volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een hele goede

0: geluid van de zomer. Het geluid van Venlo Vintage. De sound van de zon. Stralend de zomer in met Venlo Vintage.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Het is 3:00. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeren de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoetwater met tankwagens worden aangevoerd en ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede middag.

Een frisse verkoeling voor je oren. De allermooiste zomerklassiekers. Venlo Vintage. Stralend als de zomerzon.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van der Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 op Venlo Vintage.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt en 5 later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd en ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
4: Een hele goede middag.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage is de stralende soundtrack van jouw zonnige middag.
4: Venlo Vintage. Het geluid van een gezellige barbecue en de smaak van overheerlijke klassiekers.

0: is 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Ik ga naar een vakantiehuisje en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Een zonnige, zwoele zomer. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Je barbecueavond wordt nog veel gezelliger. Met de verrukkelijke zomerklassiekers van Venlo Vintage. Venlo Vintage. Waar de barbecueklassiekers zich jong voelen.

0: De warme zon en zomerse beats van de Venlo Vintage Klassiekers zorgen voor een stralende glimlach op je gezicht.
1: Dondersteboven houdt vakantieopruiming. Non-stop oude plaatjes die zijn blijven liggen met mooie herinneringen. Luister tijdens de vakantieperiode naar de Dondersteboven vakantieopruiming. Op Venlo Vintage, zondagmiddag van 12 tot 1.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een goede avond.
3: Een verrukkelijke barbecueavond wordt nog feestelijker met de zomerklassiekers van Venlo Vintage.

0: Tot het moment dat maandag je wekker gaat, is het tijd voor plezier en gezelligheid. Venlo Vintage, de glimlach van je weekend.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Goedenavond.

0: Venlo Vintage. De avond draait om klassiekers en sentiment.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage. Jouw thuisbasis voor de allermooiste klassiekers.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Jong Forum.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede avond.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, een sprankelend luisterplezier.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe, vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage wenst je een goede avond.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinken de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Een uur lang de allermooiste klassiekers.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Sitting here in the direction.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanaganmeer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Plus. Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek.